0: Iedereen kent dat moment wel. Je blijft maar rennen, je blijft maar geven tot het elastiekje knapt. Gracie Abrams schreef er een prachtig breekbaar anthem over. Het is die seconde waarin de vermoeidheid toeslaat en je simpelweg niet meer verder kunt. Maar zoals we vandaag gewend zijn, verpakt ze die pijn in een melodie die zo mooi is dat je er stiekem toch een beetje warm van wordt.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 8.

0: Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via Patrick@omroeplvc.nl.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Sleeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Het treinverkeer tussen Kuik en Boksmeer is dinsdagmiddag stilgelegd door een seinstoring. Die begon om 14:51 en naar verwachting tot ongeveer 17:45 duurt. Reizigers op de Maaslijn moeten rekening houden met vertraging en uitval van treinen, waardoor het doorgaand verkeer tussen Nijmegen en Venlo niet mogelijk is. De arthouse-films van Socium Zin verhuizen naar Bioscoop Industrie in Kuik voor het nieuwe theaterseizoen. Deze samenwerking met Schouwburg Kuik biedt een programma met maatschappelijke thema's, waaronder vriendschap en verlies. De films worden van september 2026 tot april 2027 maandelijks vertoond op maandagmiddag om 13:30. De 50ste editie van Daags naar de Tour in Boksmeer wordt voorafgegaan door een jubileumweekend met een expositie, fietstocht, feestmiddag en etalagewedstrijd. Vanaf begin juli zijn 50 historische foto's te zien in etalages. De expositie opent op 25 juli en de fietstocht vindt plaats op zondag. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. Volgens hem is Israël hiermee te ver gegaan. Trump suggereerde zelfs dat Syrië mogelijk effectiever tegen Hezbollah zou kunnen optreden dan Israël. Dat meldt nu.nl. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het is alweer flink misgegaan met een barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaar gewond aan zijn gezicht door een steekvlam. Hij had ethanol op de kolen gespoten om het vuur aan te wakkeren. Het is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Met Pinksteren ging het namelijk ook al mis in Breda. Toen raakten twee kinderen zwaar gewond nadat hun vader spiritus op de barbecue had gegoten. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een lager inkomen gaan vaker of langer de cel in. Verdachten die er sociaal-economisch beter voor staan, komen er juist vaker af met een geldboete. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoost. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoost.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: www.rtvg.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
2: De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. Volgens hem is Israël hiermee te ver gegaan. Trump suggereerde zelfs dat Syrië mogelijk effectiever tegen Hezbollah zou kunnen optreden dan Israël. Dat meldt nu.nl. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het is alweer flink misgegaan met een barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaargewond aan zijn gezicht door een steekvlam. Hij had ethanol op de kolen gespoten om het vuur aan te wakkeren. Het is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Met Pinksteren ging het namelijk ook al mis in Breda. Toen raakten twee kinderen zwaargewond nadat hun vader spiritus op de barbecue had gegoten. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een lager inkomen gaan vaker of langer de cel in. Verdachten die er sociaal-economisch beter voor staan, komen er juist vaker af met een geldboete. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: De meeste variatie in classics en hits.
2: Volla tutte le sere, il cinema di Bagnoli.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni organiseert Brabants Landschap een bijzondere wandeling op landgoed Tongelaar bij Mil. Onder leiding van gids Jo van Gemert krijgen deelnemers toegang tot een beschermd gebied dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor het publiek. De wandeling start om 10 uur bij de poort van kasteel Tongelaar en duurt tot ongeveer 12:30. Onderweg wordt aandacht besteed aan natuurontwikkeling en de maaiveldverlaging in het gebied. De route voert over onverharde paden en is geschikt voor kinderen. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht vanwege het beperkte aantal plaatsen. Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen in Grave zijn deuren voor bezoekers. Van 11 tot 4 kunnen belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door dit bijzondere waterstaatkundige complex aan de Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een motorrijder raakte dinsdagavond gewond bij een botsing met een auto op de Hapseweg in Beugem. De auto kwam vanaf een oprit en zag de motorrijder vermoedelijk over het hoofd. De motorrijder is met letsel aan arm en hoofd naar het ziekenhuis gebracht. De Hapseweg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Treinverkeer tussen Kuik en Boksmeer is dinsdagmiddag stilgelegd door een seinstoring. Die begon om 14:51 en naar verwachting tot ongeveer 17:45 duurt. Reizigers op de Maaslijn moeten rekening houden met vertraging en uitval van treinen, waardoor doorgaand verkeer tussen Nijmegen en Venlo niet mogelijk is. De arthouse-films van Socium Zin verhuizen naar bioscoop Industry in Kuik voor het nieuwe theaterseizoen. Deze films, met nagesprekken, waren eerder te zien in Schouwburg Kuik. De vertoningen vinden maandelijks plaats van september 2026 tot april 2027 op maandagmiddag om 13:30. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend laat de zon zich vooal in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.

0: 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de vierdaagse gewoon echt een record. Volgend jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie en de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boxy de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boxy de Bok. En ja goed, met Boxy hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Solfinity, het bedrijf achter DigiD, gaat in beroep tegen het verbod op overname door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Willemijn Aerts besloot onlangs om de verkoop aan de Amerikanen te blokkeren, omdat dit een risico kan zijn voor het publieke belang. De IT-dienstverlener stapt nu naar de rechter om die beslissing terug te draaien. DigiD is het systeem waarbij Nederlandse burgers kunnen inloggen bij overheidsinstanties. Boerenorganisatie LTO haalt hard uit naar de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet en noemt het een verzameling proefballonnetjes en baanideeën. De overheid wil dat er rond 20 natuurgebieden, zoals in het Brabantse Peel en de Veluwe, speciale zones van een kilometer breed komen, waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Daarnaast staat er in de plannen dat boeren straks nog maar een maximaal aantal koeien, varkens of kippen per hectare land mogen houden. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vegaburgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. En steden moeten groener worden om de hitte tegen te gaan. Een groep van 17 organisaties eist daarom dat het kabinet snel actie onderneemt. Er moeten flink wat bomen en planten bij in de woonwijken. Nu wonen zo'n 800.000 Nederlanders in buurten met bijna geen groen. En tijdens hete zomerdagen is het daar niet uit te houden. Want in de stad kan het wel 10 graden warmer worden dan op het platteland. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien. Maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken. Terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen. En het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda naar Rotterdam heb je tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Kaapland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 27 juni organiseert Harmonie Semper Unitas in Sambeek een bijzonder reunieconcert. Vanaf 19:30 komen oud-leden en voormalige dirigenten samen om opnieuw plaats te maken in en voor het orkest. Tijdens deze muzikale avond wordt teruggeblikt op de rijke geschiedenis van de vereniging. Het publiek maakt een reis door de tijd met muziekstukken die een belangrijke rol speelden binnen Semper Unitas. Daarnaast worden historische foto's, bijzondere herinneringen en leuke anekdotes gedeeld. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat in Sambeek en belooft een feest van herkenning te worden voor muzikanten en bezoekers. Op zaterdagavond 27 juni vindt opnieuw muziek op de Maas plaats in een sfeervolle Maaswei nabij het Pontveer tussen Vierlingsbeek en Bergen. Vanaf 19:00 kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd muzikaal programma met optredens van koren, een troubadour en een band. Het terrein gaat al om 19:30 open. Bezoekers worden uitgenodigd om een eigen stoel of picknickkleed mee te nemen en te genieten van muziek in een prachtige natuurlijke omgeving aan het water. Met een drankje binnen handbereik en uitzicht op de Maas vormt deze avond een unieke combinatie van natuur, ontspanning en muziek.
1: Dichter bij de zomer dan je denkt. Let's go.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een motorrijder raakte dinsdagavond gewond bij een botsing met een auto op de Hapseweg in Beugem. De auto kwam vanaf een oprit en zag de motorrijder vermoedelijk over het hoofd. De motorrijder is met letsel aan arm en hoofd naar het ziekenhuis gebracht. De Hapseweg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Treinverkeer tussen Kuik en Boksmeer is dinsdagmiddag stilgelegd door een seinstoring. Die begon om 14:51 en naar verwachting tot ongeveer 17:45 duurt. Reizigers op de Maaslijn moeten rekening houden met vertraging en uitval van treinen, waardoor doorgaand verkeer tussen Nijmegen en Venlo niet mogelijk is. De arthouse-films van Socium Zin verhuizen naar bioscoop Industry in Kuik voor het nieuwe theaterseizoen. Deze films, met nagesprekken, waren eerder te zien in Schouwburg Kuik. De vertoningen vinden maandelijks plaats van september 2026 tot april 2027 op maandagmiddag om 13:30. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend laat de zon zich vooal in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen Kuik en Boksmeer heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: 12 juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Is toch, want de tuin staat open, die neemt dit mee, dan neemt de frikadellen mee, weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee in Zwitserland geweest. Makkelijk, je spint in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij, kan je mooi 3 keer de herhaling kijken.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Het feest is voorbij, de lichten dimmen en de laatste dans is geweest. Harry Styles neemt ons op zijn nieuwste single Dance No More mee naar die magische, bitterzoete uurtjes na middernacht. Verpakt in een heerlijke, zwoele 70s groove. Je voelt de warmte van de Californische zon, maar ook dat herkenbare vleugje nostalgie.
3: Nieuwe muziek, nu op Omroep Land van Kuik.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom... is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst Tankertrekkers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat dan om de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist de Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond zal ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma. En die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Boerenorganisatie LTO haalt hard uit naar de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet en noemt het een verzameling proefballonnetjes en baanideeën. De overheid wil dat er rond 20 natuurgebieden, zoals de Brabantse Peel en de Veluwe, speciale zones van 1 kilometer breed komen, waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Daarnaast staat er in de plannen dat boeren straks nog maar een maximaal aantal koeien, varkens of kippen per hectare land mogen houden. En de Europese Unie pakt de etiketten van de vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek echt alleen nog maar op dierlijke producten mogen staan. Voor vegaburgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits stelt tot dusver niet zoveel voor. Er staan minder files dan gebruikelijk. Wat wel opvalt is de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Kuik en Boksmeer 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

0: Wait a minute, yeah, you can give me that back.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik. De wandeling start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 7:15 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik. Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni staat het Aldendrielpark in Mil volledig in het teken van Mil at the Park. 3 dagen lang vormt het park het bruisende middelpunt van gezelligheid, muziek en ontmoeting. Op vrijdagavond is er een Hollandse avond met bekende meezingers en feestelijke muziek. Zaterdag volgt Party Night met volop dansmuziek en entertainment. Op zondag wordt afgesloten met Friends and Family, een ontspannen festivaldag voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma in een gezellige festivalsfeer. Een evenement voor iedereen die van muziek, gezelligheid en ontmoeting houdt.
2: Bij Omroep Land van Kuik.

maar ook deze. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een motorrijder raakte dinsdagavond gewond bij een botsing met een auto op de Hapseweg in Beugem. De auto kwam vanaf een oprit en zag de motorrijder vermoedelijk over het hoofd. De motorrijder is met letsel aan arm en hoofd naar het ziekenhuis gebracht. De Hapseweg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Treinverkeer tussen Kuik en Boksmeer is dinsdagmiddag stilgelegd door een seinstoring. Die begon om 14:51 en naar verwachting tot ongeveer 17:45 duurt. Reizigers op de Maaslijn moeten rekening houden met vertraging en uitval van treinen, waardoor doorgaand verkeer tussen Nijmegen en Venlo niet mogelijk is. De arthouse-films van Socium Zin verhuizen naar bioscoop Industry in Kuik voor het nieuwe theaterseizoen. Deze films, met nagesprekken, waren eerder te zien in Schouwburg Kuik. De vertoningen vinden maandelijks plaats van september 2026 tot april 2027 op maandagmiddag om 13:30. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoost.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits stelt vandaag weinig voor. Wat wel opvalt is de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer heb je nu een half uur vertraging en dat komt doordat het wegdek kapot is. De rechter rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Ben Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Gilserijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kom dat dan?
1: Ja, dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. De teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen een tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan kan je, ook heb je dan 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen. Dan loop je tegen de deur aan, dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook in de net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Kregen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen een omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikte nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus van wedstrijd in. Dat je eieren komen met de warming-up was, wel slapjes. Nou, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Dan hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.
2: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. Bovenop de celstraf heeft de rechter Bolsonaro een verbod opgelegd om de komende 8 jaar een openbare functie te bekleden. In een woning in het Noord-Brabantse Rijen woedt sinds gisteravond een grote brand. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er mogelijk nog iemand binnen in het pand. De brandweer kan de brand momenteel niet van binnen uitblussen vanwege acuut instortingsgevaar. Daarom wordt van buitenaf bestreden. En ook is er een drone ingezet om de situatie in het huis beter in kaart te brengen. De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst Tankertrackers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat dan om de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist de Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond zal ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma. En die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Boksmeer heb je nu 1,5 uur vertraging. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni verandert het terrein aan de Lavendelkade in Kuik in één groot waterspektakel tijdens Waterpret, georganiseerd door buurtvereniging For Fun de Heeswijkse Kampen. Tussen 1 en 7 staan verkoeling, plezier en gezelligheid centraal voor het hele gezin. Jong en oud kunnen deelnemen aan verschillende wateractiviteiten en genieten van een ontspannen middag. De entree bedraagt €6 per persoon. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Bij de entree ontvangen bezoekers consumptiebonnen en voor kinderen jonger dan 10 jaar is begeleiding verplicht. Een ideale activiteit om de zomer feestelijk en actief te beleven in Kuik. Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik. De wandeling start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 6:45 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een motorrijder raakte dinsdagavond gewond bij een botsing met een auto op de Hapseweg in Beugem. De auto kwam vanaf een oprit en zag de motorrijder vermoedelijk over het hoofd. De motorrijder is met letsel aan arm en hoofd naar het ziekenhuis gebracht. De Hapseweg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Treinverkeer tussen Kuik en Boksmeer is dinsdagmiddag stilgelegd door een seinstoring. Die begon om iets voor drieën. Reizigers op de Maaslijn moesten rekening houden met vertraging en uitval van treinen, waardoor doorgaand verkeer tussen Nijmegen en Venlo niet mogelijk was. En tot slot, de arthouse-films van Socion Zin verhuizen naar Bioscoop Industrie in Kuik voor het nieuwe theaterseizoen. Deze films, met nagesprekken, waren eerder te zien in Schouwburg-Kuik. De vertoningen vinden maandelijks plaats van september 2026 tot april 2027 op maandagmiddag om 13:30. En tot zover het steeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend laat de zon zich vooal in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73, Nijmegen richting Venlo, heb je bij Boksmeer nog een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden, hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de vierdaagse gewoon echt een record. Vorig jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie en de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boksie de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boksie de Bok. En ja goed, met Boksie hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.

0: zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. Deze onderbenutting is het grootst in de zorg, het onderwijs en de sociaal-maatschappelijke beroepen. De Verenigde Staten en de overige G7-landen gaan de druk op Rusland flink opvoeren met strengere sancties die specifiek gericht zijn op de Russische olie- en gassector. Tegelijkertijd krijgt Oekraïne de toezegging van extra militaire steun. Dit staat in een gezamenlijke verklaring die vannacht is uitgebracht. Met deze hardere aanpak willen de G7-landen Rusland dwingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A59, knooppunt Zonzeel naar Den Bosch, heb je tussen Maden en knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En op de A73, Nijmegen richting Maasbracht, bij Boeksmeer nog 10 minuten vertraging. Het wegdek is daar kapot en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad, Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
2: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni verzorgt muziekvereniging Juliana het jaarlijkse tuinfeestconcert in Haps. Van 11 tot half 2 klinkt op de Loswal een gevarieerd en zomers muziekprogramma voor jong en oud. Verschillende onderdelen van de vereniging werken mee aan het concert, waaronder de slagwerkgroep, het Juliana Encore Orkest, de jeugdleden en het grote orkest. Het publiek kan rekenen op een ontspannen sfeer, verrassende muzikale momenten en bekende melodieën. De toegang is volledig gratis. Daarmee vormt het Tuinfeestconcert een ideale gelegenheid om op een zomerse zondagmorgen van muziek en gezelligheid te genieten. Op zondag 28 juni verandert het terrein aan de Lavendelkade in Kuik in één groot waterspektakel tijdens Waterpret, georganiseerd door buurtvereniging For Fun de Heeswijkse Kampen. Tussen 1 en 7 staan verkoeling, plezier en gezelligheid centraal voor het hele gezin. Jong en oud kunnen deelnemen aan verschillende wateractiviteiten en genieten van een ontspannen middag. De entree bedraagt €6 per persoon. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Bij de entree ontvangen bezoekers consumptiebonnen en voor kinderen jonger dan 10 jaar is begeleiding verplicht. Een ideale activiteit om de zomer feestelijk en actief te beleven in Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Werkgevers in Land van Kuik kunnen zich tot en met 11 juli aanmelden voor de verkiezing Fietswerkgever van het jaar 2026. Georganiseerd door Brabant Bereikbaar en Brainport Bereikbaar. De winnaars worden op 21 september bekendgemaakt tijdens de Brainport Bike Summit en ontvangen een award. Een motorrijder raakte dinsdagavond gewond bij een aanrijding met een auto op de Hapseweg in Beugem. De auto kwam vanaf een oprit en zag de motorrijder vermoedelijk over het hoofd. De motorrijder is met letsel aan arm en hoofd naar het ziekenhuis gebracht. De Hapseweg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Treinverkeer tussen Kuik en Boksmeer is dinsdagmiddag stilgelegd door een seinstoring. Die begon om 14:51 en naar verwachting tot ongeveer 17:45 duurt. Reizigers op de Maaslijn moeten rekening houden met vertraging en uitval van treinen, waardoor doorgaand verkeer tussen Nijmegen en Venlo niet mogelijk is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N267, Drunen richting Andel, staat bij Aalburg 3 kilometer file met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Is toch? Want de tuin staat open, die neemt dit mee, dan neemt de frikadellen mee, weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken. Ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee in Zwitserland geweest. Makkelijk, je sprint in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, want ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan. Maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij, kan je mooi 3 keer eraan en kijken.
3: Je intuïtie ligt eigenlijk nooit, maar soms duurt het jaren voordat je de bittere waarheid onder ogen durft te zien. Taylor Swift legt de vinger op de zere plek op haar nieuwste single met de titel I Knew It, I Knew You. Geen grootse uptempo pop, maar een prachtig gelaagd meesterwerk waarin ze bewijst waarom ze de absolute koningin van de poppoëzie is.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, dat heeft het paleis bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal de prinses nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige Mette Marit leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Microbioloog Banjou en huisarts Rob Elens verschijnen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Elens geldt als een van de medici die tijdens de coronacrisis op eigen initiatief afweek van het officiële behandelbeleid en daar achteraf een hoge prijs voor betaalde. De Limburgse huisarts geeft onder meer de middelen hydroxychloroquine en ivermectine voor aan zijn coronapatiënten. Ondanks waarschuwingen en handhavingsbrieven van de inspectie besloot hij destijds zijn artseed boven de officiële richtlijnen te stellen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een forse file op de N267, Drunen richting Andel. Bij Andel 3 kilometer file en dat zorgt voor 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik.

0: Het heeft ruim 10 jaar geduurd, maar de muzikale vriendschap tussen de koning van de dansscene en de grootste hitmachine ter wereld is eindelijk officieel verzilverd. Martin Garrix en Ed Sheeran vonden elkaar in een hotelkamer op Ibiza en het resultaat is een anthem dat gebouwd is voor de allergrootste stadions en de warmste festivalzomers. De akoestische gitaar ontmoet de dikke mainstage synth en geloof me, deze wil je de hele dag op herhaling zetten. En dat is ook meteen de titel, Repeat It.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaak.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen in Grave zijn deuren voor bezoekers. Van 11 tot 4 kunnen belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door dit bijzondere waterstaatkundige complex aan de Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven. Op zondag 28 juni verzorgt muziekvereniging Juliana het jaarlijkse tuinfeestconcert in Haps. Van 11 tot 1:30 klinkt op de Loswal een gevarieerd en zomers muziekprogramma voor jong en oud. Verschillende onderdelen van de vereniging werken mee aan het concert, waaronder de slagwerkgroep, het Juliana Encore Orkest, de jeugdleden en het grote orkest. Het publiek kan rekenen op een ontspannen sfeer, verrassende muzikale momenten en bekende melodieën. De toegang is volledig gratis. Daarmee vormt het tuinfeestconcert een ideale gelegenheid om op een zomerse zondagmorgen van muziek en gezelligheid te genieten.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Roland van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Werkgevers in Land van Kuik kunnen zich tot en met 11 juli aanmelden voor de verkiezing Fietswerkgever van het jaar 2026. Georganiseerd door Brabant Bereikbaar en Brainport Bereikbaar. De winnaars worden op 21 september bekendgemaakt tijdens de Brainport Bike Summit en ontvangen een award. Een motorrijder raakte dinsdagavond gewond bij een aanrijding met een auto op de Hapseweg in Beugen. De auto kwam vanaf een oprit en zag de motorrijder vermoedelijk over het hoofd. De motorrijder is met letsel aan arm en hoofd naar het ziekenhuis gebracht. De Hapseweg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Treinverkeer tussen Kuik en Boksmeer is dinsdagmiddag stilgelegd door een seinstoring. Die begon om 14:51 en naar verwachting tot ongeveer 17:45 duurt. Reizigers op de Maaslijn moeten rekening houden met vertraging en uitval van treinen, waardoor doorgaand verkeer tussen Nijmegen en Venlo niet mogelijk is. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N267 Drunen richting Andel staat bij Aalburg 3 kilometer file en dat zorgt voor 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Iemand kwetsen van wie je houdt is zwaar. Maar het besef dat je iemands hart hebt gebroken, simpelweg omdat je te diep ging, is misschien nog wel pijnlijker. Ariana Grande deelt dat gevoel op haar allernieuwste single, Hate That I Made You Love Me.

0: Ben Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Gilserijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kan dat dan?
1: Ja. Ja, dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. De teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen een tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan kan je, ook heb je dan 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen. Dan loop je met een tegen de deur aan. Dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook in de net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Krijgen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen een omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikte nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus zo'n wedstrijd in. Dat je eigenlijk al met de warming-up was, al slapjes. Nou, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Dan hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. De adviesprijzen voor brandstoffen zijn opnieuw gedaald. Volgens United Consumers kost een liter benzine nu gemiddeld €2,45 en diesel €2,27. De daling volgt op lagere olieprijzen door hoop op vrede in het Midden-Oosten en een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz. Brandstof is wel nog altijd zo'n 20 cent per liter duurder dan eind februari. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, zo heeft het paleis vandaag bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal Mette Marit nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige kroonprinses leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze al regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. En meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Daardoor blijft er jaarlijks een arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Veel jongeren blijken structureel vast te zitten in te kleine contracten. Het gaat met name om banen in de zorg, het onderwijs en sociaal-maatschappelijke beroepen. Het weer dan. Nadat de regen wegtrekt, komt de zon tevoorschijn. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden en in het zuiden lokaal 26 graden. Morgen wordt het nog warmer en is er kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni organiseert Brabants Landschap een bijzondere wandeling op landgoed Tongelaar bij Mil. Onder leiding van gids Jo van Gemert krijgen deelnemers toegang tot een beschermd gebied dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor het publiek. De wandeling start om 10 uur bij de poort van kasteel Tongelaar en duurt tot ongeveer 12:30. Onderweg wordt aandacht besteed aan natuurontwikkeling en de maaiveldverlaging in het gebied. De route voert over onverharde paden en is geschikt voor kinderen.

deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht vanwege het beperkte aantal plaatsen. Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen en Graven zijn deuren voor bezoekers. Van 11 tot 4 kunnen belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door dit bijzondere waterstaatkundige complex aan de Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven.

0: Plant van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gemeente Land van Kuik is voor belastingjaar 2026 met 8,1% gestegen. Lager dan het landelijke gemiddelde van 10,6%. De gemeenteraad heeft het OZB-tarief verlaagd, waardoor de meeste woningeigenaren in 2026 gemiddeld 17 euro minder betalen. Agrarische natuurvereniging ANV Groen Boksmeer gaat verder als de Maasheggen Boeren. De nieuwe naam werd zaterdag onthuld tijdens het 20-jarig jubileum van de vereniging, die meer dan 60 boeren uit het Maasheggengebied vertegenwoordigt. De organisatie richt zich op het beheer van het UNESCO-gebied en wil haar werkzaamheden uitbreiden. Werkgevers in Land van Kuik kunnen zich tot 11 juli aanmelden voor de verkiezing Fietswerkgever van het jaar 2026, georganiseerd door Brabant Bereikbaar en Brainport Bereikbaar. De verkiezing stimuleert het fietsgebruik voor woon-werkverkeer en de winnaars worden op 21 september bekendgemaakt tijdens de Brainport Bike Summit. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Nadat de regen wegtrekt, komt de zon tevoorschijn. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden en in het zuiden lokaal 26 graden. Morgen wordt het nog warmer en is er kans op onweersbuien.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een 1,5 uur geleden hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de vierdaagse gewoon echt een record. Vorig jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie en de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boxy de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boxy de Bok. En ja goed, met Boxy hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.
2: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers... duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het conflict tussen oud-Kamervoorzitter Ariep en het presidium van de Tweede Kamer is beëindigd. Na mediation hebben beide partijen een oplossing bereikt, waardoor ook het hoger beroep is ingetrokken. Over de inhoud van de afspraken worden geen mededelingen gedaan. In 2022 stelde het presidium een onderzoek in naar Ariep na twee anonieme brieven over haar gedrag. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, zo heeft het paleis vandaag bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal Mette Marit nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige kroonprinses leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze al regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Het weer eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
3: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Bertland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 27 juni organiseert Harmonie Semper Unitas in Sambeek een bijzonder reunieconcert. Vanaf 19:30 komen oud-leden en voormalige dirigenten samen om opnieuw plaats te maken in en voor het orkest. Tijdens deze muzikale avond wordt teruggeblikt op de rijke geschiedenis van de vereniging. Het publiek maakt een reis door de tijd met muziekstukken die een belangrijke rol speelden binnen Semper Unitas. Daarnaast worden historische foto's, bijzondere herinneringen en leuke anekdotes gedeeld. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat in Sambeek en belooft een feest van herkenning te worden voor muzikanten en bezoekers. Op zaterdagavond 27 juni vindt opnieuw muziek op de Maas plaats in een sfeervolle Maaswei nabij het Pontveer tussen Vierlingsbeek en Bergen. Vanaf 19:00 kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd muzikaal programma met optredens van koren, een troubadour en een band. Het terrein gaat al om 19:30 open. Bezoekers worden uitgenodigd om een eigen stoel of picknickkleed mee te nemen en te genieten van muziek in een prachtige natuurlijke omgeving aan het water. Met een drankje binnen handbereik en uitzicht op de Maas vormt deze avond een unieke combinatie van natuur, ontspanning en muziek.

0: van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gemeente Land van Kuik is voor belastingjaar 2026 met 8,1% gestegen. Lager dan het landelijke gemiddelde van 10,6%. De gemeenteraad heeft het OZB-tarief verlaagd, waardoor de meeste woningeigenaren in 2026 gemiddeld 17 euro minder betalen. Agrarische natuurvereniging ANV Groen Boksmeer gaat verder als de Maasheggen Boeren. De nieuwe naam werd zaterdag onthuld tijdens het 20-jarig jubileum van de vereniging, die meer dan 60 boeren uit het Maasheggengebied vertegenwoordigt. De organisatie richt zich op het beheer van het UNESCO-gebied en wil haar werkzaamheden uitbreiden. Werkgevers in Land van Kuik kunnen zich tot 11 juli aanmelden voor de verkiezing Fietswerkgever van het jaar 2026, georganiseerd door Brabant Bereikbaar en Brainport Bereikbaar. De verkiezing stimuleert het fietsgebruik voor woon-werkverkeer en de winnaars worden op 21 september bekendgemaakt tijdens de Brainport Bike Summit. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein 10 minuten vertraging. En op de N267 Brude richting Andel bij Aalburg een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl. Dichterbij.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Zondag 11 juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen, en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen was de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpannen bij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Is toch? Want de tuin staat open, die neemt dit mee, dan neemt de frikadellen mee. Ja. Weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee in Zwitserland geweest. Makkelijk, je spint in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eens.
1: Ja, ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij, kan je mooi 3 keer eraan en kijken.
3: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.
4: Omroep Land van Kuik. Ben jij ook zo iemand die elk klein dingetje in zijn leven tot in een treuren analyseert? De mannen van Tempor City maakten daar een nummer voor. Het is luid, het is eerlijk en het is de perfecte soundtrack voor als je even uit je eigen hoofd wilt ontsnappen en gewoon het volume op maximaal wil zetten. Eén brok energie uit de Britse indie scene die je gegarandeerd wakker schudt. Geen twijfel meer mogelijk. Dit is Tempor City met Self-Aware.
3: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik. No!

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. Het kabinet wil iets doen tegen hoge dierenartsrekeningen, maar neemt nog geen concrete maatregelen. Er komt wetgeving om financiële prikkels te beperken en dierenartsen moeten transparanter worden over behandelingen en kosten. Ook wil het kabinet de toegankelijkheid van reguliere zorg en spoedzorg verbeteren. De tarieven bij dierenartsen zijn de afgelopen jaren fors gestegen, vooral bij commerciële ketens. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. Het weer eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N617 Schijndel richting Den Bosch heb je tussen Sint-Michielsgestel en de aansluiting met de A2 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni verandert het terrein aan de Lavendelkade in Kuik in één groot waterspektakel tijdens Waterpret, georganiseerd door buurtvereniging For Fun de Heeswijkse Kampen. Tussen 1 en 7 staan verkoeling, plezier en gezelligheid centraal voor het hele gezin. Jong en oud kunnen deelnemen aan verschillende wateractiviteiten en genieten van een ontspannen middag. De entree bedraagt €6 per persoon. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Bij de entree ontvangen bezoekers consumptiebonnen en voor kinderen jonger dan 10 jaar is begeleiding verplicht. Een ideale activiteit om de zomer feestelijk en actief te beleven in Kuik. Op vrijdag 26 juni organiseert IVN De Groene Overlaat Kuik een bijzondere avondwandeling door het historische centrum van Kuik.

0: start om 7 uur bij de Martinuskerk aan de Kerkstraat en deelnemers kunnen vanaf 7:15 verzamelen. Onder begeleiding van de ervaren IVN-gidsen Christine van Bemmel en Paul Mulders ontdekt u de rijke historie van Kuik. Van het Romeinse Keukelum tot de middeleeuwse museumtoren en de indrukwekkende Martinuskerk. Het verleden komt onderweg tot leven. De wandeling eindigt om 9 uur in een horecagelegenheid in het centrum. Vooraf aanmelden is verplicht en kan tot 24 juni via IVN Kuik.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
2: Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gemeente Land van Kuik is voor belastingjaar 2026 met 8,1% gestegen. Lager dan het landelijke gemiddelde van 10,6%. De gemeenteraad heeft het OZB-tarief verlaagd, waardoor de meeste woningeigenaren in 2026 gemiddeld 17 euro minder betalen. Agrarische natuurvereniging ANV Groen Boksmeer gaat verder als de Maasheggen Boeren. De nieuwe naam werd zaterdag onthuld tijdens het 20-jarig jubileum van de vereniging, die meer dan 60 boeren uit het Maasheggengebied vertegenwoordigt. De organisatie richt zich op het beheer van het UNESCO-gebied en wil haar werkzaamheden uitbreiden. Werkgevers in Land van Kuik kunnen zich tot 11 juli aanmelden voor de verkiezing Fietswerkgever van het jaar 2026, georganiseerd door Brabant Bereikbaar en Brainport Bereikbaar. De verkiezing stimuleert het fietsgebruik voor woon-werkverkeer en de winnaars worden op 21 september bekendgemaakt tijdens de Brainport Bike Summit. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden.
3: Oké, je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Ben Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Geelse Rijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kan dat dan?
1: Ja, dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. Teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen een tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan kan je, ook heb je dan 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen. Dan loop je tegen de deur aan, dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Krijgen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen een omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikte nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En dan de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus van wedstrijd in. Dat je eigenlijk al met de warming-up was, wel slapjes. Nou, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Dan hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
5: Klusbedrijf.nl. Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. Denemarken stuurt dit najaar een bataljon van 850 militairen naar Letland als bijdrage aan de NAVO. De Deense eenheid neemt de taak over van een Zweeds contingent. Volgens minister Jeppe Bruus is de inzet bedoeld om Rusland af te schrikken. Europese NAVO-landen nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Strand van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni verzorgt muziekvereniging Juliana het jaarlijkse tuinfeestconcert in Haps. Van 11 tot half 2 klinkt op de Loswal een gevarieerd en zomers muziekprogramma voor jong en oud. Verschillende onderdelen van de vereniging werken mee aan het concert, waaronder de slagwerkgroep, het Juliana Encore Orkest, de jeugdleden en het grote orkest. Het publiek kan rekenen op een ontspannen sfeer, verrassende muzikale momenten en bekende melodieën. De toegang is volledig gratis. Daarmee vormt het Tuinfeestconcert een ideale gelegenheid om op een zomerse zondagmorgen van muziek en gezelligheid te genieten. Op zondag 28 juni verandert het terrein aan de Lavendelkade in Kuik in één groot waterspektakel tijdens Waterpret, georganiseerd door buurtvereniging For Fun de Heeswijkse Kampen. Tussen 1 en 7 staan verkoeling, plezier en gezelligheid centraal voor het hele gezin. Jong en oud kunnen deelnemen aan verschillende wateractiviteiten en genieten van een ontspannen middag. De entree bedraagt €6 per persoon. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Bij de entree ontvangen bezoekers consumptiebonnen en voor kinderen jonger dan 10 jaar is begeleiding verplicht. Een ideale activiteit om de zomer feestelijk en actief te beleven in Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gemeente Land van Kuik is voor belastingjaar 2026 met 8,1% gestegen. Lager dan het landelijk gemiddelde van 10,6%. De gemeenteraad heeft het OZB-tarief verlaagd, waardoor de meeste woningeigenaren in 2026 gemiddeld 17 euro minder betalen. Agrarische natuurvereniging ANV Groen Boksmeer gaat verder als de Maasheggenboeren. De nieuwe naam werd zaterdag onthuld tijdens de viering van het 20-jarig bestaan. Meer dan 60 boeren zijn aangesloten en de vereniging richt zich op het beheer van het UNESCO-gebied de Maasheggen, met plannen voor uitbreiding van werkzaamheden. Werkgevers in Land van Kuik kunnen zich tot en met 11 juli aanmelden voor de verkiezing Fietswerkgever van het jaar 2026. Georganiseerd door Brabant Bereikbaar en Brainport Bereikbaar. De winnaars worden op 21 september bekendgemaakt tijdens de Brainport Bike Summit. Eerdere winnaars zijn onder andere ASML en Tante Louise. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is vooral veel vertraging op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk 7 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: 2 tot en met 5 juni vond de vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
1: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de vierdaagse gewoon echt een record. Vorig jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit voornamelijk de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het staatsbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie in de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boksie de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boksie de Bok. En ja goed, met Boksie hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeercentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. Schiphol waarschuwt voor een drukke zomer met mogelijk lange rijen bij de veiligheidscontrole. Door de grote reizigersstroom en beperkingen in de beveiligingscapaciteit kunnen wachttijden oplopen. De luchthaven adviseert reizigers ruim op tijd te komen en hun vluchtinformatie goed te checken. In het verleden waren er na aanpassingen in de beveiligingsorganisatie al vaker vertragingen en drukte in de vertrekhallen. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. Het weer eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het nationaal hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file in het zuiden van het land, maar de meeste files leveren eigenlijk nog heel weinig vertraging op. Op de A27 is het wat drukker van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum bij elkaar 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat kost je 10 minuten. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel ook 10 minuten vertraging. En op de A59 knopen Zonzeel Den Bosch bij Hooipolder is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door. Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid. OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen in Graven zijn deuren voor bezoekers. Van 11 tot 4 kunnen belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door dit bijzondere waterstaatkundige complex aan de Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven. Op zondag 28 juni verzorgt muziekvereniging Juliana het jaarlijkse tuinfeestconcert in Haps. Van 11 tot 1:30 klinkt op de Loswal een gevarieerd en zomers muziekprogramma voor jong en oud. Verschillende onderdelen van de vereniging werken mee aan het concert, waaronder de slagwerkgroep, het Juliana Encore Orkest, de jeugdleden en het grote orkest. Het publiek kan rekenen op een ontspannen sfeer, verrassende muzikale momenten en bekende melodieën. De toegang is volledig gratis. Daarmee vormt het tuinfeestconcert een ideale gelegenheid om op een zomerse zondagmorgen van muziek en gezelligheid te genieten.
1: Bij Omroep Land van Kuik hoor je

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gemeente Land van Kuik is voor belastingjaar 2026 met 8,1% gestegen. Lager dan het landelijk gemiddelde van 10,6%. De gemeenteraad heeft het OZB-tarief verlaagd, waardoor de meeste woningeigenaren in 2026 gemiddeld 17 euro minder betalen. Agrarische natuurvereniging ANV GroenBoksmeer gaat verder als de Maasheggenboeren. De nieuwe naam werd zaterdag onthuld tijdens de viering van het 20-jarige bestaan. Meer dan 60 boeren zijn aangesloten en de vereniging richt zich op het beheer van het UNESCO-gebied de Maasheggen, met plannen voor uitbreiding van werkzaamheden. Werkgevers in Land van Kuik kunnen zich tot en met 11 juli aanmelden voor de verkiezing Fietswerkgever van het jaar 2026. Georganiseerd door Brabant Bereikbaar en Brainport Bereikbaar. De winnaars worden op 21 september bekendgemaakt tijdens de Brainport Bike Summit. Eerdere winnaars zijn onder andere ASML en Tante Louise. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het nationaal hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land begint het wat drukker te worden, maar er zijn nog weinig bijzonderheden. Op de A27 Breda-Gorkum wel 10 minuten vertraging bij Hank. De A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. 20 minuten vertraging door slecht asfalt. Verder is het druk op de N69 Neerpelt-Veldhoven in beide richtingen bij Bergijk. Ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
0: Dichterbij.

0: 11 juni begint het WK voetbal. En ook in het land van Kuik begint de WK-koorts toe te slaan. Op verschillende plekken worden straten versierd met oranje of rood-wit-blauw. Dat geldt ook voor de Hulst in Kuik, waar ze er al helemaal klaar voor zijn om het Nederlands elftal van afstand toe te juichen. De kartrekker van het initiatief daar is Matthijs van den Berg. Verslaggever Robert Kooijmans had een leuk gesprek met hem.
1: Wij zijn er zeker klaar voor. Er zullen nog wel aanpassingen komen her en der, want zoveel huizen, zoveel meningen en we proberen juist iedereen te respecteren in de mening die ze over bepaalde dingen hebben. En dan komen we heel gauw op uit. Toen wij hier zijn komen wonen, toen de insteek, de deur is open en de koffie is bruin. En wie hulp wil of vragen heeft, die kunnen ze stellen. En zo is dat gegroeid met één slinger naar twee slingers. Eén huis, twee huizen. En zo betrokken we de hele straat erbij. En eigenlijk elk eindtoernooi, een EK of een WK, proberen we de hele straat oranje te kleuren.
2: En tijdens het wedstrijden kijken ook met z'n allen gezamenlijk, frikandellenpan erbij, alles.
1: Iedereen die wil, staat een huis ter beschikking, zeg maar, of de ruimte in de tuin. En dan gaan we zitten.
2: En de jongste is 4 en de oudste is 79.
1: Ja.
2: En alles doet mee.
1: En alles doet mee. Ja. En als iemand niet zou komen, wippen we nog wel eens langs met een borrelplankje of een borreltje. En dan gaan we er even bij zitten. En als dat nee is, is het ook goed. En is dat na 10 minuten, en dan gaan we weer terug naar de groep, zeg maar.
2: Ja, dat is toch mooi. Zeg, want de tuin staat open, die neemt dit mee, dan neemt de frikadellen mee, weer een ander neemt de toast mee. Dat is gewoon eenheid.
1: Nou ja, we hebben wel eens gehad dat iemand die had niks. Nou prima, en de ander had de kast vol, maar die was het einde van de dag ook gewoon leeg.
2: Ja. Hey, en wat zijn de verwachtingen, denken jullie?
1: We hebben een leuk stel voetballers, maar of we een leuk team hebben wat kan presteren met en voor elkaar, dus het harde werken, ja, daar ben ik bang voor. Als ik dan wel eens de andere landen zie met wat voor instelling ze voetballen ten opzichte van Nederland, ja, dan vind ik ze verwend. Dan willen ze geen stap harder lopen zoals het eigenlijk wel zou horen. Ik denk dat wij te veel terugvallen op het tiki-taki voetbal, want zolang wij de bal houden is de tegenstander niet gevaarlijk. Maar we zijn zelf ook niet gevaarlijk, want we kunnen tot aan de 16 komen en dan gebeurt er niks.
2: En denk je dat we de poolfase wel doorkomen?
1: Ja, dat wel. Want je hoeft er maar één te winnen en dan ben je al in de volgende ronde.
2: Op een gegeven moment als het bloed gaat kriebelen en ze gaan steeds verder, dan wil je natuurlijk er naartoe. Je bent zelf een keer mee in Zwitserland geweest. Makkelijk, je springt in de auto, je bent er. Maar met Amerika doe je dat eentje.
1: Ja, en ik zag de prijzen wel, hoe duur een ticket was. Het vliegen, het verblijf en het toegangskaartje. En dan kunnen misschien wel op zo'n mooi fanplein staan, maar je mist wel heel veel dan. Want op televisie met de hele straat erbij, kan je mooi 3 keer eraan en kijken.
3: Soms is er maar 20 seconden aan pure moed of connectie nodig om alles te veranderen. De Nederlandse Ruben Hillen schreef er het prachtige gelaagde anthem 20 Seconds over. Het is het perfecte medicijn tegen de drukte van de dag. Een warm akoestisch baken van rust dat langzaam onder je huid kruipt. Zet je verstand op nul, laat de wereld buiten even varen en geniet. I've got

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijke aanvaring op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof in Leeuwarden kan niet worden bewezen dat hij zich onvoorzichtig heeft gedragen. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen op een watertaxi om het leven en raakten 3 anderen gewond. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeercentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A27 Breda-Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk is de tijdverlies ruim 10 minuten. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam een kwartier oponthoud. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer ongeveer 20 minuten vertraging door asfaltschade. Op de N69 Neerpelt-Veldhoven in beide richtingen ruim een kwartier vertraging bij de Belgische grens. En op de N264 Udegennep bij Wilbertoord 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
8: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Ze hebben alles gezien, alles overleefd en ze weigeren om gas terug te nemen. De Rolling Stones laten met hun nieuwe single In The Stars horen dat rock'n'roll simpelweg geen houdbaarheidsdatum heeft. Mick, Keith en Ronnie nemen je mee naar de stratosfeer met een sound die onmiskenbaar Stones is. Gruisig, energiek, met een groove waar je onmogelijk bij stil kunt blijven zitten. We bewijzen het maar weer eens. Sommigen worden ouder, maar de echte legendes blijven voor altijd schitteren.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 28 juni organiseert Brabants Landschap een bijzondere wandeling op landgoed Tongelaar bij Mil. Onder leiding van gids Jo van Gemert krijgen deelnemers toegang tot een beschermd gebied dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor het publiek. De wandeling start om 10 uur bij de poort van kasteel Tongelaar en duurt tot ongeveer 12:30. Onderweg wordt aandacht besteed aan natuurontwikkeling en de maaiveldverlaging in het gebied. De route voert over onverharde paden en is geschikt voor kinderen. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht vanwege het beperkte aantal plaatsen. Op zondag 28 juni opent het historische gemaal van Sassen in Grave zijn deuren voor bezoekers. Van 11 tot 4 kunnen belangstellenden deelnemen aan rondleidingen door dit bijzondere waterstaatkundige complex aan de Maas. Tijdens de rondgang wordt uitgelegd hoe het gemaal ontstond en welke rol het speelde in de waterbeheersing van de regio. Bezoekers ontdekken de geschiedenis van de stuwen, sluizen en bruggen en horen verhalen over de bouw van het gemaal in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een unieke kans om een belangrijk stukje watererfgoed van dichtbij te beleven.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Op de N264, ter hoogte van de rotonde bij Wilbertoort en Mil, is woensdagmiddag een fietser aangereden door een automobilist. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumaarts is met de ambulance meegereden. De rotonde is na het ongeval afgesloten in de richting van Sint Hubert. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gemeente Land van Kuik is voor belastingjaar 2026 met 8,1% gestegen. Lager dan het landelijk gemiddelde van 10,6%. De gemeenteraad heeft het OZB-tarief verlaagd, waardoor de meeste woningeigenaren in 2026 gemiddeld 17 euro minder betalen. Agrarische natuurvereniging ANV Groen Boksmeer gaat verder als de Maasheggen Boeren. De nieuwe naam werd zaterdag onthuld tijdens de viering van het 20-jarig bestaan. Meer dan 60 boeren zijn aangesloten en de vereniging richt zich op het beheer van het UNESCO-gebied de Maasheggen, met plannen voor uitbreiding van werkzaamheden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Batadorp ook een kwartier vertraging. En de meeste vertraging is er op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer, namelijk 35 minuten vertraging door slecht asfalt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Ben Pieper van de hockeyclub Boxmeer. Vorige week al de promotie veiliggesteld. En daar kon nog een kers op de taart als er van laagvlieger Gilserijen werd gewonnen. En is dat gebeurd, Ben?
1: Nee, dan moet je wel winnen. Nee, we hebben gelijk gespeeld.
0: Kan dat dan?
1: Ja, dat vragen we onszelf nu ook af. Het is nu vooral heel erg teleurstellend wat overheerst. Teleurstelling. Ik denk een stukje spanning bij de jongens. Deze wedstrijd die zouden we wel even winnen. En dan ga je natuurlijk heel anders zo'n wedstrijd in als vorige week voor eigen publiek. En als je dan tegen een tegenstander speelt die ook een seizoensafsluiting heeft, die wel tot het bot gemotiveerd is. En wij doen dingen die we normaal nooit doen. Omdat we dus waarschijnlijk zenuwachtig zijn of de spanning voelen. Dan red je het niet. En dan heb je 80% balbezit. Als je tegen een laagvlieger speelt die wel ontzettend goed kan verdedigen, dan loop je tegen de deur aan. Dus dat is balen.
0: Wat was de einduitslag?
1: 2-2.
0: 2-2. En hoe is het scoreverloop gegaan?
1: Wij kwamen vrij snel 1-0 achter. In principe niks aan de hand. We kwamen ook net voor rust op 1-1 en op 2-1. Derde kwart houden we dat vast. Krijgen in het derde kwart alleen al 8 strafcorners. Die op een of andere manier ook allemaal niet gevaarlijk worden. En in het laatste kwart, 6 minuten voor tijd, krijg je hem tegen een omschakeling. Als wij iets meer ruimte willen creëren door een 3-1 te maken, wordt de ruimte bij ons achterin ook groter. En bij hun schiet er een bal met wat geluk doorheen. Er staat een diepe spits. En die tikte nog net langs onze keeper op, waardoor het 2-2 blijft. En dan de laatste 5 minuten doen we er nog alles aan. Maar dan bouwen zij het zo vreselijk dicht dat er gewoon geen ruimte meer is. En dan grijp je de titel op 1 punt mis.
0: Ja, dat is wel een deceptie. Heeft het daar niet mee te maken? De promotie is veilig, iedereen een hosanna-sfeer?
1: Ja, ik denk het wel. De druk is er ook alweer af. Na vorige week, er is ook afgelopen week slecht getraind. Het grote doel was binnen, het grote feest was gevierd. En we zouden dit varkens wel even wassen. En dan ga je met zo'n andere mindset, een andere focus van wedstrijd in. Dat je eigenlijk al met de warming-up was, al slapjes. Nou, dus dan weet je dat het zwaar gaat worden. Dan hoop je ergens nog dat de jongens het wel kunnen omdraaien. Maar ik merkte de hele wedstrijd al dat er een bepaalde focus miste. En dan wordt het wel gewoon een lastige wedstrijd.
0: Wel promotie, maar geen kampioenschap voor de hockeymannen uit Boxmeer.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Klusbedrijf JSW.
4: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1. In Ecoland.
4: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
3: Klusbedrijf JSW.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden, zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. Bij een ernstig ongeluk met drie vrachtwagens op de N36 bij Almelo zijn twee chauffeurs gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee vrachtwagens botsten frontaal op elkaar, een derde belandde gekanteld in de berm. De N36 tussen Adorp en Wierden-Noord werd in beide richtingen afgesloten. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeerscentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. De andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel ook 20 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam zijn nog een kwartier in de file. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer een half uur vertraging door slecht asfalt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
7: Kuik. Woensdagavond, even na 6 uur, tijd voor verrekt interessante platen. Deze keer een non-stop selectie. Tot 7 uur kun je genieten van de fijnste verrekt interessante platen.

0: Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie vorige week in de Amsterdamse wijk Osdorp. Twee mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de ontploffing. Zeven mensen raakten gewond, onder wie de verdachten. Ongeveer 400 omwonenden moesten hun woningen verlaten. In de uitgebrande woning aan de Hoofdstraat in het Brabantse Rijen is een dode gevonden. Of het om de bewoner gaat, is nog niet bekend. De brand brak gisteren laat op de avond uit. Vanwege instortingsgevaar bluste de brandweer van buitenaf. De politie onderzoekt nog de oorzaak van de brand. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden, zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Welkom bij Memory Lane. Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen. Top 2000 Classic. 1971.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: En daarmee werd het 7 minuten over 7. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Memory Lane. De wekelijkse reis terug in de tijd. Op deze mooie 17 juni van het jaar 2026. Aflevering 310. Ja, wat gaan wij zoal doen vanavond? Nou, in ieder geval in de jaren 70 hebben we de periode 1971 tot 1973. Daarnet dus geopend met Derek en de Domino's en Leila, vergeten pareltje, zonder hitnotering toen. En 1971 ook een top 2000 classic, dat hoorde je. Plaatsje 660 afgelopen december. Verder in het tweede half uur 1983 tot en met 1986. En in de tweede uur, zoals je dat weet, de 90s en de Zero's. Eerste uur slechts 10 platen voor je uitgezocht. Want er zit in de tweede half uur een lange versie in van een Duitse band van dik 7 minuten. Ja, verder natuurlijk in de klassieke cocktail die Memory Lane heet, vergeten pareltjes, top 2000 classics. We hebben een albumtrack van de Eagles zometeen. En dan nog wat eendagsvliegen. Ja, alles komt hier voorbij gevlogen in Memory Lane. Natuurlijk niet te vergeten, in het hele programma hebben we 4 nieuwsblokjes. Er komt nog een weerman voorbij. En dat is een fragment uit het jaar 1984. En die zal je een heel ander verhaal vertellen dan de weersverwachting voor de komende dagen. Maar goed, dat allemaal terzijde. En in de tweede uur natuurlijk nog het weetje van de week. En dan gaan we snel verder met muziek maken.
0: Dichterbij dan je denkt. Dit is Memory Lane. Top 2000 Classic. 1972.
1: Ja, maar toch deze, die komt zo af en toe een keer voorbij hier in Memory Lane. Muziek van de Doobie Brothers. Listen to the Music. Afgelopen december als Top 2000 Classic op plaatsje 1329. Gevolgd door muziek ook uit dat jaar van de formatie Brad. The Guitar Man. En die komt eraan.

0: album uitgebracht, Layla and Other Assorted Love Songs. In 1970 was dat. En met deze titeltrack scoorde de band dus een wereldwijde hit, behalve hier in Nederland. Nu komt dit natuurlijk wel vaker voor, maar goed. Voordat Dwayne Allman in oktober 1971 bij een verkeersongeluk om het leven kwam, heeft de band in mei 1971 nog enige tijd in de studio gezeten om een tweede album op te nemen. Maar goed, door een ruzie tussen Eric Clapton, moet ik eigenlijk zeggen, en deze Jim Gordon, werd de band opgeheven. Goed, dat komt in de beste families voor, zal ik dan maar zeggen. Daarmee werd het 17 minuten over 7. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Memory Lane, de wekelijkse reis terug in de tijd. En je hoort het misschien een beetje aan mijn stem. Ik weet niet of ik nu nog verkouden ben of inmiddels wat hooikoorts heb. Van het weekendfeestje gehad, een beetje kou geleden. Was ook wel erg fris. Kun je niet geloven als je kijkt naar de weersverwachting voor morgen. Maar goed, het is niet anders. We gaan er gewoon weer lekker tegenaan vanavond. En zoals altijd ook weer tijd voor
1: het nieuws van toen.
2: 1972.
0: En dan trappen we meteen af op 17 juli 1972. Toen ging het fout. Het gebruik van softdrugs wordt voortaan gedoogd in Nederland. En op 21 juli is daar Bloody Friday, de IRA, oftewel de Irish Republican Army. Die voert een groot aantal bomaanslagen uit in de Noord-Ierse stad Belfast. 11 augustus treft een windhoos camping Duinoord op Ameland. Er vallen 3 doden en honderden gewonden. De Noord-Hollandse badplaatsen Callantsoog en Schorel die weigeren op 22 augustus 1972 een deel van hun stranden beschikbaar te stellen voor naaktrecreatie. Zo dik waren de mensen toen toch niet? Zou ik zeggen, minder ruimte nodig. 25 augustus tijdens een verkeersramp bij Prinsenbeek vindt er een kettingbotsing in dichte mist plaats, waarbij ongeveer 60 voertuigen betrokken zijn. 13 mensen komen om het leven en 26 die raken er gewond. 30 september verhuist Radio Veronica van de 192 naar de 538 meter in de Middengolf. En de zeezender is nu vrijwel heel Nederland goed te ontvangen. En dan sluiten we af met Joris Driepinter. De oudere luisteraars onder ons, die zullen nog wel weten wie dat is, Joris Driepinter. Want met 3 glazen melk per dag was je tot sterke staaltjes in staat. En Joris Driepinter was namelijk met 3 pinten melk op 1 dag in staat om een olifant of een brandweerwagen met 1 arm op te tillen. En de naam werd bedacht door Dimitri Frenkel Frank voor het Nederlandse Zuivelbureau. En het werd de populaire benaming voor de collectieve melkcampagne in Nederland. En daarmee werd het bijna 7:50 bij Memory Lane. Ik denk dat we hier vandaag de dag ook wel een Joris Driepinter kunnen gebruiken.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: De Memory Lane album track.
0: En die is van de Eagles, de 6e track op het album Eagles uit 1972. Train Leaves Here This Morning.

Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs. De nummer 1 in de hitparade van toen. 1973.

0: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kaart.
1: Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden.
0: Omroep Land van Kaart. Dichterbij dan je denkt. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9 op Omroep Land van Kuik.
2: En daarmee zitten de 70's er al weer op die we openen in 1971 met de Top 2000 Classic en de Vergeten Pareltje en eigenlijk ook wel Eendagsvlieg van Derek en de Domino's met Layla. En dan net afsloten in 1973 met een oude Top 2000 Classic. Nou ja, goed, het is geen oude Top 2000 Classic, maar een oude nummer 1 hit. Afgelopen december geplaatst 9 in de top 10 dus van de top 2000. Uit 1973 Golden Earring, onze vaderlandse trots met Radar Love in de iets kortere uitvoering. En die stond op nummer 1 van 8 september tot en met 29 september van dat jaar. Goed, en daarvoor is een albumtrack van de Eagles van hun eerste album. Met de prachtige originele titel Eagles was dit de zesde track. The Train Leaves Here in the Morning. En ja goed, we weten het, Amerikaanse rockband opgericht in 1971 in Los Angeles. En aanvankelijk bestonden ze als begeleidingsband van Linda Ronstadt. Maar al snel sloegen ze hun eigen vleugels uit. Hoe origineel is dat? En de naam wijst naar de Amerikaanse adelaar, tevens het beeldmerk van de Verenigde Staten. Tegenwoordig ook een man die er heel erg trots op is. Geen van de vier oprichters is dus in Californië geboren, want gitarist, toetsenist Glenn Frey die ontvluchtte de koude winters en de beklemmende muziekscene van zijn geboortestad Detroit. Er is toch koud dan, aan Lake Michigan ligt dat volgens mij. En introduceerde een rhythm and blues geluid. En dan hadden we nog drummer Don Henley, die kwam uit Texas, helemaal in het zuiden. En die was dus bijna afgestudeerd in de Engelse literatuur, iets heel anders dus. Dan hadden we ook nog de gitarist en mandoline en banjo-speler Bernie Leadon uit Minnesota. En die had een passie voor country en bluegrass, wat van grote invloed is geweest op het vroege geluid van de band. En dan hadden we ook nog bassist Randy Meisner uit Nebraska. Dat was een liefhebber van auto's en fietsen en was eigenlijk liever samen met zijn familie dan dat hij zijn tijd besteedde aan het bespelen van een basgitaar in een rockband. Ja, het kan verkeren natuurlijk. En dit Train Leaves Here This Morning is dus afkomstig van het album Eagles, zoals gezegd, waarop het de zesde track is. Ja, dan maken we het sprongetje naar de jaren 80 en dan openen we met een hele mooie Franstalige plaat. Die hoor je niet zo heel vaak hier in Memory Lane, dan wel bij Omroep Land van Kuik. Het is een vergeten paardje zonder hitnotering. Daarmee doen we eigenlijk deze Italiaanse Belg tekort. Want hij bezingt zijn madame.
0: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik. Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane. Het Memory Lane. Vergeten pareltje. 1983.

0: luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kuik.
1: Een Memory Lane vergeten pareltje.
0: 1984.
2: Ja, dit is een vergeten pareltje uit 1984 dat niet verder kwam dan nummer 41. Volgens mij geboycott op de Amerikaanse radio toen. We hebben het over Cyndi Lauper en dat heeft te maken met de titel van het plaatje, She Bop.

0: Het waren twee vergeten pareltjes achter elkaar die je, ja, laten we maar zeggen, nooit op de Nederlandse radio hoort. En natuurlijk wel hier bij Memory Lane, het wekelijkse feestherkenning. Zometeen nog meer informatie over Claude Barzetti. De een nacht vliegen aan het vergeten pareltje 1983 met Madame. En deze dame, want ja, het is ook wel een beetje een dame, Cyndi Lauper. Die maakte een plaatje met de titel She Bop, nummer 41. 6 en 27 oktober 1984. En dat mocht niet op de radio in Amerika. Vooral dat Bob, denk ik.
1: Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen.
0: Ja, en op het pad der herinneringen is het inmiddels bijna 9 minuten over 7:30. Fijn dat je luistert naar aflevering 310 inmiddels alweer. Op deze 17 juni 2026. Het weer wordt warmer. En de muziek wordt ook warmer en mooier. Want die eerste plaat uit 1983 van Francesco Barzotti. In zijn vrije tijd heet hij zo. Artiestennaam Claude Barzotti met Madame. Geboren in Cours-Saint-Étienne in 1953. En helaas al niet meer onder ons is 24 juni 2023. Ja, Franstalige Belgische zanger dus van Italiaanse komaf, zoals gezegd. En dit Madame, dat haalde de nationale hitparade en ook de top 40 niet in 1983. Single bleef in de tipparade steken op nummer 10. En Madame, souvent je pense à vous, Madame, gaat over een geheime, onbeantwoorde liefde. En het diepe verlangen van een man naar een onbereikbare vrouw. En in de tekst komt dus verlegenheid, fantasie en eenzaamheid terug. Ja, en dan komt er toch wel weer wat terug van mijn... Ik heb eindexamen gedaan, Frans. Heel erg lang geleden. Er komt toch wel weer wat terug. Als het tenminste niet al te snel gaat, kon het eigenlijk goed volgen. Dus leuk om dat weer eens een keer te horen. En dat gezegd hebben, dan gaan we ook zo meteen naar het weerbericht van toen.
1: Het nieuws van toen. 1984.
0: Op 17 januari begint er in Stockholm de vervolgzitting van de Europese Veiligheidsconferentie van Madrid. Met als thema's wederzijds vertrouwen en ontwapening. En dan 14 april. Veel mensen zullen het wellicht bezocht hebben. De Nederlandse band Doe Maar, die stopt en die geeft twee afscheidsconcerten in de Maaspoort te Sertogenbosch. Toegelicht in het NOS-journaal Brandpunt. Op 14 april van dat jaar dus.
2: De behoefte aan bevrijding zit erachter, geloof ik. Bij mij tenminste. En we hadden allemaal op hetzelfde moment het idee van... Hey, laten we ermee ophouden.
3: Dat is een fantastische periode. We hebben altijd gek samen gespeeld. En we hebben zeer leuke dingen meegemaakt. Met fans, met mensen, met andere mensen in het vak. Het heeft geen zin om nu het toch afgelopen is, om puntjes, wat je zegt, commerciële uitbuiting... publiciteit, pers en zo, om die uit te pikken als boosdoeners. Het schijnt erbij te horen. En duidelijk is dat wij ervoor gekozen hebben om dat soort dingen niet toe te laten in ons leven. Ik bedoel, misschien wel een beetje laat. Maar ik wens alleen nog maar met genoegen terug te kijken naar die periode.
0: Ja, wijze woorden van helaas de overleden Henny Vriend toen, 1984. 7 mei van dat jaar in het proces om schadevergoeding dat duizenden Vietnam-veteranen hebben aangespannen tegen de fabrikant van het zeer schadelijke ontbladeringsgif Agent Orange, bereiken de partijen een akkoord op de uitkering van in totaal $250 miljoen. En dat dus in 1984. 9 november, de NAVO aanvaardt een nieuwe verdedigingsstrategie, volgens welke een eventuele aanval uit het oosten, vroegtijdig moet worden beantwoord met tegenaanvallen ver achter de frontlinie met de modernste conventionele wapens. En op deze manier moet het gebruik van kernwapens in Midden-Europa zo lang mogelijk worden verhinderd. En dan even een moment van aandacht voor deze weerman. 1984, Jan Pelleboer. Een deel van een weerbericht van toen. Voor de komende dagen dus. Van deze goede man, Jan. Spannend.
4: U zal het hebben gemerkt de laatste week. Dat noemen ze de meimaand. Nou, het bolletje en ook het kacheltje 's avonds kun je nog geen dag missen. We hebben hier de verwachting voor zondag. Wanneer het u lukt om zondag, het zij tijdelijk of eventjes, de zon te zien, dan hebt u geluk. Overwegend is het zwaar bewolkt en er staat een zwakke tot matige stroming van de Noordzee, Daardoor koele lucht in het kustgebied 10 graden of iets meer, ongeveer gelijk aan het zeewater voor onze kust, ook 10 graden. Het kan zijn dat u de paraplu nog eventjes nodig bent. Temperatuur als de zon er even doorkomt 13, 15 graden, steeds beneden normaal. Het enige verheugende dat ik u wel kan meedelen, het blijft in het weekende ook 's nachts dooi.
0: Ja, je wordt er stil van. Mooi, toen.
1: De Memory Lane, lange versie.
0: En die is in dit geval van de Duitse band Nena. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ook dat is Memory Lane. Uit 1984 krijg je de special 12-inch dancemix. En die duurt dik 7 minuten. Ik weet niet of ik hem helemaal ga draaien, want gezien de tijd, zeggen ze dan wel eens. Maar die wordt hoe dan ook in ieder geval gevolgd door het Nederlands product. En een eendagsvlieg en een vergeten pareltje van de band Boom Boom Mancini met Red Skies uit 1985. En dat plaatje kwam niet verder, nummer 31, op 19 oktober van dat jaar. We gaan het zien. En daarmee werd het bijna kwart voor acht hier bij Memory Lane. De wekelijkse reis terug in de tijd. Mijn naam is Halbe Nabuurs. Bij je tot 9 uur vanavond.

0: Al goede dingen. Komt een einde aan. Zo ook aan deze special 12-inch dance mix van Nena. Met irgendwie, irgendwo, irgendwann uit 1984. En dan schuiven we zo meteen een jaartje op naar het jaar 1985. Met, zoals gezegd, een eendagsvlieg en vergeten pareltje.
1: Het Memory Lane. Vergeten pareltje. 1985.
0: Ja, we hebben het over Urban Heroes, New Wave Band. Uit Den Haag opgericht in 1979, waarvan de originele bezetting bestond. Uit Evert Nieuwstede de zang. Jaap de Jonkheer op gitaar, Martin Zonderop op de bas. En Ad van der Rey de drums. En hadden we nog Jeroen Emst als de toetsenist. En in 1985 begonnen drie bandleden van deze Urban Heroes, Jaap, Evert en Jeroen, ook de Haagse formatie Boom Boom Mancini. Een naam die is afgeleid van de naam van Amerikaanse profboxer Ray Mancini. Raymond Michael Mancino, met als bijnaam dus Boom Boom Mancini. Prachtig nummer, Red Skies.

Al dus Ray Mancini, Boom Boom Mancini en Red Skies. Vergeet het paaltje dat op 19 oktober 1985 kwam tot nummer 31 in de nationale hitparade van toen. En dan gaan we zo meteen naar de laatste plaat, de eendagsvlieg voor het nieuws van 8 uur. Die is van The Outfield en Your Love uit 1986. En dan hoop ik je zo meteen na het nieuws van 8 uur en de reclame te mogen begroeten in het tweede uur met muziek van The Cure uit 1992. Friday, I'm in love.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Europese Raad heeft voor het eerst sinds lange tijd weer beperkte contacten gelegd met het Kremlin. Volgens een EU-functionaris gaat het alleen om het openen van communicatiekanalen en niet om inhoudelijke vredesonderhandelingen. De EU blijft Oekraïne steunen en benadrukt geen bemiddelaar te zijn. Binnen de Unie wordt wel gesproken over een mogelijke Europese rol bij toekomstige gesprekken met Rusland. Schrijver Piet Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustraties van Nadia Mezen ontvingen een zilveren penseel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie vorige week in de Amsterdamse wijk Osdorp. Twee mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de ontploffing. 7 mensen raakten gewond, onder wie de verdachten. Ongeveer 400 omwonenden moesten hun woningen verlaten. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden, zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
8: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
12: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen.
5: Het Memory Lane. Vergeten pareltje.
6: 1992.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Ja, en heel fijn dat je er ook weer bij bent. In het tweede uur de 90s en de Zero's. Die we openen met de vergeten paaltje van The Cure met Friday I'm in Love uit 1992. Ja, en als ik dat plaatje dan hoor, een vergeten pareltje, dan denk ik, ja, waarom is dat niet een grotere hit geworden? Nummer 32, 18 juli 1992. Meer zat er niet in voor de heren, dat mag je wel zeggen, uit Engeland. Goed, dit uur 10 voor je uitgezocht. We hebben de nodige vergeten pareltjes. En natuurlijk ook wat grotere en kleinere hits van toen. En ik sluit af met een 3-in-1... in het jaar 2004 en 2005. En die duurt bijna 12 minuten. Dus ik kan vroeg naar huis vanavond. Maar goed, dan is de voetbalwedstrijd inmiddels al afgelopen, denk ik, als je mij vraagt. Natuurlijk ook twee blokjes met het nieuws van toen. Met in het eerste blokje zometeen in 1993. Nog een hele jonge Irene Moors. Nee, niet met de Smurfen, maar wel gewoon Irene Moors. Heeft iets met RTL te maken. Zo rond het halve uur de weetjes doen, want dan hebben we nog het weetje van de week. En dan nog een nieuwsblokje, dus nog genoeg te doen.
0: Omroep Land van Kuik. Dichter bij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. En Memory Lane. Vergeten pareltje.
1: Ja, dat is er weer eentje van R.E.M. The Man on the Moon. En die wordt gevolgd door Tom Petty en The Heartbreakers. Ook een vergeten paardje. Deze had geen hitnotering. Die andere kwam te nummer 26. Altijd leuk om te horen weer. Mary Jane's Last Dance.

0: heeft gedaan. Tom Petty en The Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance. Dat is eigenlijk weer eentje in die categorie. Zo worden ze niet meer gemaakt. Nummer 26 kwam hij. Veel te weinig gekregen natuurlijk. 4 december 1993. Misschien omdat het een beetje een apart plaatje is voor op de radio. Maar dan mag de pret niet drukken. Blijft gewoon leuk. Hier bij Memory Lane hoor je ze natuurlijk wel. Maar dat wist je al, hè.
1: Je hoort ze allemaal bij Memory Lane.
0: Ja, we openden die serie weer met The Cure en Friday I'm in Love. Opgericht in Crawley en wellicht in het Verenigd Koninkrijk in 1978 als New Wave Band. En in 1980 braken ze dus The Cure dus grootschalig door met de LP 17 Seconds. Waarvan hun eerste single A Forest een internationale hit werd. Maar goed, in Nederland bleef steken op plaats 26 in de nationale hitparade. En sinds het begin is dus Robert Smith degene zanger van de band. En die speelt daarnaast op gitaar en keyboards. En Friday, I'm in love. Ja, toch, kikkertje in de keel. Dat je er net hoorde dus als eerste van het tweede uur. Dat was hun 14e single alweer in Nederland. En deze kwam dus, zoals gezegd, helaas niet hoger dan plaats 32 op 18 juli van het jaar 1992.
2: Dit is de zomer.
1: De zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane.
0: En dan gaan we verder met Philip David Charles, oftewel Phil Collins, geboren in Chiswick, zijn wijk in Londen, op 30 januari 1951. En we kennen hem natuurlijk als een Britse popmuzikant, bekend als drummer en leadzanger van de progressieve rockband Genesis. En zijn singles gaan vaak over verloren liefdes, daarover straks meer. Dik 6 minuten schoon aan de haak, elk verhaal heeft 2 kanten. Phil Collins, Both Sides of the Story.

0: Als je dat maar weet, dat elk verhaal twee kanten heeft. Ook hier bij Memory Lane. En Phil Collins die bezong het Both Sides of the Story in 1993. Ja, wat betreft de muziek dus aangekomen in dat jaar. En dan gaan we even kijken en luisteren naar het nieuws van toen.
1: Het nieuws van toen. 1993.
0: 14 februari 1993, een meisjesidool op schaatsen. Dat was Falco Zandstra. En in 1993 beleefde de gespierde spijker het hoogtepunt van zijn schaatscarrière in Tialf, op nog geen 100 meter van zijn ouderlijk huis in Heerenveen. Was hij de topfavoriet Johan Olaf Kos in een loodzwaar rechtstreeks duel op de 10 kilometer te snel af. En kroonde hij zich wereldkampioen allround schaatsen. Ja, we doorden de maand maart met zijn 3790ste dag in het torentje. Is Ruud Lubbers de langzittende premier van Nederland. Kijken of degene die we nu hebben dat ook gaat halen. Ik heb een bang vermoeden. Goed, dan gaan we naar de maand oktober. 2 oktober, RTL 5. Die beginnen met uitzendingen. En RTL 5 is de tweede zender van de RTL Group die zich op Nederland richt. En naast sport bestond de programmering vooral uit populaire Engelstalige series als The Knight Rider Beverly Hills 90210. Dat is de postcode van Beverly Hills in Los Angeles dus. En Baywatch. En dan hebben we nog een hele jonge Irene Moors op 2 oktober van dat jaar. Met een testuitzending van RTL 5.
2: Een hele goede middag allemaal. Het is even over 12. U kijkt naar RTL 5 en dit is Telekids. En wij zijn het eerste programma op RTL 5 en daar zijn we heel erg trots op. En hoe komt dat nou? Carlo heeft met allerlei draden het voor elkaar gekregen om in te pluggen. En daarom mag ik u aankondigen, grootmeester, megapresentator, superheld, Carlo Bossaert!
0: Nou, ze kon behoorlijk schreeuwen in die tijd. Onze dame. Maar goed, sluiten we af op 20 december van het jaar 1993. En door wekenlange regen in Europa trad de Maas in december buiten zijn oevers en 3100 kubieke meter water stroomde per seconde door de rivier. En daar waren de dijken en de huizen daarachter niet op voorbereid. 18.000 hectare grond kwam onder water te staan. En voor veel Limburgers die moesten worden geëvacueerd, vielen de kerstdagen letterlijk in het water. En daarmee werd het bijna 9:03. Fijn dat je luistert naar Memory Lane, de wekelijkse reis terug in de tijd. En dan gaan we snel verder met muziek van Pink Floyd.
1: Je luistert naar Memory Lane, Omroep Land van Kijk, 1994.
0: En ook dit is er weer zo eentje die je eigenlijk nooit meer op de radio hoort. Doe je het plaatje eigenlijk. En er bent ook veel te kort. Maar goed, ook die platen hoor je natuurlijk in Memory Lane. Niet alleen de grote en de kleine hits. Maar bij Omroep Land van Kijk, elke woensdagavond van 7 tot 9... is dit Helmut Nabuurs bij tot 9 uur. Inmiddels aanbeland, zoals gezegd, in de 90's. En zometeen, na 8:30, sluiten we af met de Zero's in het jaar 2004 en 2005. Maar eerst even nog lekker genieten. Bijna 5 minuten van Pink Floyd. En een hele fraaie Take It Back.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
2: Ja, dat was helemaal Pink Floyd. En Take It Back in een iets kortere versie uit 1994. En daarmee zitten de 90's er weer op. Want dat was de vijfde single van deze band. Pink Floyd dus die de hitparade haalde. En het is de opvolger van het vergeten pareltje On the Turning Away uit 1988. Ook wel eens gedraaid hier in Memory Lane. En die was afkomstig van het album The Division Bell. Met daarop dus 11 nummers, waarvan het kortste 4 minuut 17. En het langste nummer maar liefst 8 minuut 31 duurt. Dan weet je dat ook weer. Het album stond 4 weken op de eerste plaats in de album Top 100. En wel van 16 april tot en met 7 mei van dat jaar. 1994 dus. En Take It Back kwam tot een 23e plaats in de hitparade. En wel op 25 juni van het jaar 1994. Ja, dan zometeen nog even verder wat over Phil Collins en The Both Sides of the Story. Want die plaat, nagenoeg helemaal gedraaid, is een van de singles die vaak over verloren liefdes gaan. En ja, het varieerde van het met drums beladen en de eerste single in Nederland, In the Air Tonight uit 1981... tot het dance-popnummer en de achtste single in Nederland, Studio in 1985. En dan natuurlijk ook de politieke opvattingen van zijn succesvolle nummer, de 15e single in 1989. En nummer 1 hit op 6 januari 1990, Another Day in Paradise. En Both Sides of the Story uit 1993 was zijn 20e single en top 10 hit die de hitparade haalde. Ja, dat gezegd hebben, dat had ik ook beloofd. 8:45, we zijn toe aan.
0: Weet je nog? Het Memory Lane weetje van de week.
2: Ja, wie kent nog de Polaroid-camera? Tegenwoordig maakt vrijwel iedereen digitale foto's met onder andere een smartphone. Maar goed, vroeger was dat natuurlijk anders. Na het maken van een foto moest je het fotorolletje laten ontwikkelen. En dit duurde vaak enige dagen. En de Polaroid-camera die was anders. Al na een paar minuten kwam je zojuist gemaakte foto uit het apparaat. En het ontwerp was van de Amerikaanse natuurkundige Edwin Land. En op 17 juni 1970 vroeg deze Land octrooi aan op zijn uitvinding. En mits donker bewaard bleven de Polaroid-foto's enkele tientallen jaren scherp. Dat is het weetje van de week. En dan maken we het sprongetje naar de jaren 2004. 2 achter elkaar een vergeten paardje van The Killers met Somebody Told Me. Gevolgd door Avril Lavigne. En My Happy Ending.
0: En Memory Lane. Vergeten pareltje. 2004.
2: Nou, wordt allemaal weer even lekker wakker horen met de Killers dus. En dan, na deze twee platen, nog een nieuwsblokje. En dan hebben we natuurlijk nog de 3-in-1 van The Three Doors Down. En daarmee werd het bijna 6 minuten over 8:30 bij het wekelijkse feestje der herkenning.

0: Welkom bij Memory Lane. Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen.
1: Aan de voor natuurlijk. Een vergeten pareltje van The Killers met Somebody Told Me, ook uit dat jaar. Het plaatje kwam niet verder dan nummer 41 en wel op 16 oktober van het jaar 2004. En daarmee werd het 13 minuten over 8:30. Fijn dat je luistert naar de wekelijkse reis terug in de tijd. Het feest ter herkenning dat nog tot 9:00 duurt. Zometeen nog een nieuwsblokje. En dan nog de 3-in-1 zoals beloofd. En dan zit deze Memory Lane er alweer op. Ja, de tijd vliegt. Als je plezier hebt, zeggen ze dan. Volgens mij zit ik hier zo'n beetje in een leeg Willesweert. Alarm eraf en zometeen weer erop. En dan kijken we verder. Maar voor het zover is, eerst even naar.
0: Het nieuws van toen. 2004.
1: En in 2004 gaan we van 1 naar 22 maart, want in België wordt het proces tegen Marc Dutroux gehouden. En die wordt veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf plus 10 jaar ter beschikkingstelling van de regering. Blijf in de maand maart, 2004, koningin Juliana, die overlijdt op 94-jarige leeftijd in Paleis Soestdijk. En op 11 maart, gaan we even terug in de tijd, in Madrid vinden in de ochtend van 11 maart aanslagen plaats op 4 forense treinen bij 3 stations. En deze aanslagen die waren door islamitische terroristen gecoördineerde bomexplosies. En er werden 191 mensen gedood en maar liefst dik 2050 verwond, van wie velen dus ernstig.

0: gaan we naar de maand juni. 14 juni. Dale Parker Emerson richt het zogenaamde Gay and Lesbian Kingdom of the Coral Sea Islands op. Een micronatie, een gebied met een zelf uitgeroepen onafhankelijkheid in de zuidelijke Koraalzee, langs de oostkust van Queensland en wellicht in Australië. En dan op 21 juni is daar de eerste particuliere ruimtevaartvlucht met de Spaceship One. En dan sluiten we dit nieuwsblokje af in september. Als er in Beslan in de Russische Deelrepubliek Noord-Ossetië, daar wordt een basisschool gegijzeld en bij de actie vallen 355 slachtoffers, onder wie veel jonge kinderen. En dat gezegd hebbende.
1: Op Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Dit is Memory Lane.
0: En als je dit hoort, dan weet je dat we aan het einde van deze uitzending zitten. En die sluiten we af met muziek van The Three Doors Down, Amerikaanse rockband, afkomstig uit een plaats met de prachtige naam Escatawpa in Mississippi. En de band bestaat dus uit Brad Arnold, Todd Harrell en Chris Henderson. Ze hadden een tijd lang geen vaste drummer, maar maakten gebruik van studionummers en vrienden die mee toerden, zoals drummer Daniel Adair, die later dus lid werd van Nickelback. Van het album Away From The Sun hoor je zometeen de 3-in-1, achtereenvolgens Here Without You, de albumversie, het vergeten pareltje Away From The Sun en als derde nummer het vergeten pareltje Let Me Go, afkomstig van het album 17 Days. Dan wens ik je verder nog een hele fijne avond. Bedankt voor het luisteren. Dit was Helmut Abius bij aflevering 210 van Memory Lane. Het zijn er trouwens al 100 meer. Tot volgende week. Dag.

Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad? Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
5: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
7: Diverse hardloop-evenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door, omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT City Run in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden, omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en dekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Meesen ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga Ga naar ruimmakerspaard-en-coaching.nl.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichter.

En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
7: Diverse hardloopevenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT City Run in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en dekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Meesen ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Maar kijk uit, je bent het niet gewend. Om te vreten van de straat. Als je lichamelijk

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Van Euvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Een fietser is woensdagmiddag aangereden door een automobilist op de N264 bij de rotonde in Wilbertoort. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waarbij een traumaarts meereisde. De rotonde is deels afgesloten richting Sint Hubert en de politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De gemeente Land van Kuik participeert in een samenwerking voor natuurherstel en stikstofreductie in de Peel, met een budget van 300 miljoen euro van het kabinet. Dit geld is bestemd voor maatregelen in Natura 2000-gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken. Minister Jamie van Essen benadrukt het belang van ondersteuning voor boeren en inwoners. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gemeente Land van Kuik is voor belastingjaar 2026 met 8,1% gestegen. Lager dan het landelijke gemiddelde van 10,6%. De gemeenteraad heeft het OZB-tarief verlaagd, waardoor de meeste woningeigenaren in 2026 gemiddeld 17 euro minder betalen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. De Russische cartoonist Semyon Skrepetsky is maandag in Polen doodgeschoten. De Poolse premier ziet aanwijzingen voor een politieke moord en spreekt van een ernstige kwestie met internationale dimensie als Rusland hierachter zit. Skrepetsky stond bekend om zijn karikaturen van Poetin en was in 2021 naar Polen verhuisd uit angst voor politieke vervolging. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden.
1: Oké, je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal. Dichterbij dan je denkt.

geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Fant van Euvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een fietser is woensdagmiddag aangereden door een automobilist op de N264 bij de rotonde in Wilbertoort. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waarbij een traumaarts meereisde. De rotonde is deels afgesloten richting Sint-Hubert en de politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval.

0: De gemeente Land van Kuik participeert in een samenwerking voor natuurherstel en stikstofreductie in de Peel, met een budget van 300 miljoen euro van het kabinet. Dit geld is bestemd voor maatregelen in Natura 2000-gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken. Minister Jamie van Essen benadrukt het belang van ondersteuning voor boeren en inwoners. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de gemeente Land van Kuik is voor belastingjaar 2026 met 8,1% gestegen. Lager dan het landelijke gemiddelde van 10,6%. De gemeenteraad heeft het OZB-tarief verlaagd, waardoor de meeste woningeigenaren in 2026 gemiddeld 17 euro minder betalen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien.
0: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Staatssecretaris Annette Betraum heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betraum erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspraak.